In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit Dean's Quintet.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opnamen behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was je lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Knit en de prachtige ballad Soul Train.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron. En opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebop-periode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bass, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, Van de Hand van de Leider. Daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf en tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 64 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meester drummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

U hoorde een studioopname van Grand Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 16 november 1964. Tot besluit nog drie stukken van een studioopname, gemaakt 31 maart 1965, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd I Want to Hold Your Hand. Weer met Hammond-organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Als extra gast op deze cd is tenorsaxofonist Hank Mobley toegevoegd. Als eerste stuk in deze bezetting hoort u de Kurt Weill-compositie Speak Low, in een geweldig swingende uitvoering met een glansrol voor tenorist Hank Mobley en drummer Elvin Jones. Het tweede stuk is een relaxed gespeelde uitvoering van de bekende standaard Stella by Starlight, met solo's van Mobley, Green en Young. Het laatste stuk is weer in trioverband, zonder de tenorist, een swingende uitvoering met de verwachtingsvolle titel This Could Be the Start of Something. Helaas werd deze verwachting niet meer ingelost en kwam er een einde aan de samenwerking van dit geweldige trio. Met de gezondheid van Grant Green ging het in de jaren 70 bergafwaarts. Op 31 januari kreeg hij een hartaanval en kwam helaas een einde aan het leven van deze fantastische en zeer ondergewaardeerde gitarist.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

Dat waren studioopnamen van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, op 12 juni en 20 mei 1964. Tot besluit nog drie stukken, waarvan als eerste The Kicker van tenorsaxofonist Joe Henderson, gevolgd door Wives and Lovers van Burt Bacharach en daarna Matador, geschreven door de gitarist zelf. Deze laatste twee stukken worden gespeeld zonder de blazers en komen voor op de een maand eerder opgenomen LP Matador, waarvan u het gevolg kan beluisteren in de volgende uitzending.

In House of Hard Bop heeft hij geluisterd naar opname voor het Blue Note label van gitarist Grant Green in 1964, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey. Programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van de serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Geboren 1935, overleden 1973. De opnames zijn gemaakt van het kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In de bezetting van dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Ron Matthewson, bas, Tom Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. De opnamen zijn gemaakt 2 februari en 7 maart 1967 voor het Fontana-label. Met dit kwartet was Hayes een nieuwe weg ingeslagen. Toen de saxofonist dit kwartet begon, was hij al op zijn 31ste een bekend en alom gerespecteerd muzikus in de hardbop-traditie. Maar de vrijere en modale invloeden van John Coltrane lieten hem niet onberoerd. Ze gaven Tubby weer nieuwe inspiratie en energie, wat duidelijk te horen is op deze plaat Mexican Green. Het eerste stuk, Dear Johnny B., wat u straks te horen krijgt, heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending.

uitzending. Maar deze uitvoering is van een nog hoger muzikaal gehalte. De saxofonist is hier in topvorm. En dan het tweede stuk, Off the Wagon, met een catchy melodie, is altijd een vast onderdeel geweest van het kwartetrepertoire.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, hoort u opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Gemaakt voor het Fontana-label 2 februari en 7 maart 1967. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Met deze opname is Tubby Hayes op een absoluut hoogtepunt aangekomen in zijn carrière. Met de combinatie van meer vrijheid in gebondenheid is de saxofonist een nieuwe weg ingeslagen. De modernere opvatting van de geweldige ritmesectie heeft er duidelijk toe bijgedragen en hem geïnspireerd. Het derde stuk in deze uitzending, Trenton Place, is een wals en is een mooie feature voor Hayes' uitstekende fluitspel en de geweldige bassist Ron Mathewson. Maar vooral de bijdrage van drummer Tony Levin, toen 27 jaar oud, gaf het Tubby een enorme boost. Levin was als geen ander in staat om de razendsnelle tempi die de saxofonist aftrapte met het grootste gemak te spelen. Het volgende stuk, Second City Steamer, is hier een perfect voorbeeld van. De naam van het stuk is een ode aan de in Birmingham geboren Levin. Hij speelde in latere jaren vrij regelmatig met de helaas overleden Nederlandse pianist Rob van der Broek en de European Jazz Ensemble. Hij overleed in 2011. Hierna hoort u nog Blues in Orbit.

U hoorde studioopname voor het Fontana-label van het kwartet van tenorsaxofonist Tubby Hayes. Opgenomen 2 februari en 7 maart 1967. Tot besluit nog 2 stukken. De prachtige ballade A Dedication to Joy en het titelstuk van de cd Mexican Green. In het laatste stuk hoort u dat het kwartet de invloeden van de free jazz niet uit de weg gaat. Deze opnames zijn ook het absolute hoogtepunt in Tubby Hayes' korte carrière. Door relatieproblemen, overmatig gebruik van alcohol en heroïne, kreeg hij te kampen met ademhalingsmoeilijkheden en ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kreeg een hartoperatie in 1970 en begon weer met optredens in 1971, maar moest weer een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 vanuit het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Toby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

0: Bij de Concertzender in dit programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het Tubby Hayes Quintet, gemaakt 17 en 18 mei 1962 in Ronnie Scott's in Londen. In de bezetting Jimmy Duker, trompet, Tubby Hayes, tenor, sopraan, sax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bass en Alan Ganley, drums. Tubby Hayes leidde een zeer turbulent leven, maar aan zijn saxofoonspel was daar niets van te merken. Hayes bezat naast zijn ongelooflijke muzikaliteit en gevoel voor swing ook nog een geweldige virtuositeit en timing, wat hem goed te pas kwam in de razendsnelle tempi. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat de bassist van de groep, Freddie Logan, werd geboren in Amsterdam. Na veel te hebben gespeeld in Nederland en Duitsland met onder andere drummer KC en daarna nog een tijd in Australië met onder andere pianist Mike Nock, vertrok hij in 1956 naar Londen, waar hij al snel een veelgevraagde bassist werd. In 1962 trad hij toe tot het quintet van Tubby Hayes. 2 jaar later verliet hij de groep en verdween na 1966 van het Londense jazztoneel. Hij overleed in 2003. Het derde stuk in deze uitzending is weer een stuk van Richard Rodgers, getiteld The Most Beautiful Girl in the World. Gevolgd door Tubby's eigen stuk Down in the Village, waarbij hij wederom schittert op vibrafoon. Dit stuk gaat over in de zogenaamde team song met afkondiging.
1: A very pretty tune by Rodgers and Hart, which is entitled The Most Beautiful Girl in the World.

0: Dit waren live-opnamen van het Chubby Hayes Quintet, opgenomen in Roddy's Cuts, 17 en 18 mei 1962 in Londen. Tot besluit nog twee stukken van deze live-opname. In the Night, in kwartetbezetting, is wederom een stuk van Hayes, waarin hij zelf ook op sopraansax speelt en wordt tot besluit gevolgd door First Eleven, een compositie van Jimmy Duker. Deze opname, die u in deze uitzending heeft beluisterd, behoren tot de beste van deze formatie. Chubby Hayes zou deze groep leiden tot 1964, waarna hij een nieuw kwartet zou gaan vormen om zich muzikaal verder te ontwikkelen in de ook wat vrijere vormen van de jazz. Van dit kwartet krijgt u live-opname te horen in de volgende uitzending. Als toegift dan nog een opname van Chubby Hayes met een big band uit 1961 getiteld Love Walked In.
1: I'd like to play a number on the soprano this time. This one is an original, which is entitled In the Night, and the piano introduction is played by Gordon Beck.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emerson-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 16 juni 1963 in Birdland in New York. Wat opvalt bij deze opname is het feit dat de leider zelf geen enkele solo speelt. Slechts aan het begin van de eindtune, de theme, levert Blakey even zijn signatuur af. Maar zijn onnavolgbare swing en dynamiek zijn verder duidelijk aanwezig. Door toevoeging van een trombone in de frontline en de composities en arrangementen van Charter, Fuller en Walton, later ook Freddie Hubbard, is het geluid van de groep breder en vetter geworden. Bijna als een kleine big band. Vooral in Japan zou de groep in deze bezetting enorme successen boeken. De sound in deze line-up hebben de Jazz Messengers echter nooit meer kunnen evenaren.

U hoorde live-opname van Art Blakey en de Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 16 juni 1963 in New York. Tot besluit nog drie stukken van deze live-opname. Eind jaren 60 en 70 heeft de band zeer wisselende bezettingen gehad, maar nooit meer het kaliber van de groepen die u in deze afgelopen drie uitzendingen heeft gehoord. In de jaren 80 hadden de Messengers nog een opleving met mensen als de gebroeders Marsalis, maar met het overlijden van de meester zelf in 1990 werd de school voorgoed gesloten.

In House of Heart Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Riverside-label van Art Blakey en de Jazz Messengers. Het waren opnamen uit 1963 en het zijn opnamen die in Birdland in New York zijn opgenomen. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie gewijd aan The Jazz Messengers, een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en drummer Art Blakey, die leefde van 1919 tot 1990. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep in wisselende bezettingen en vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey and the Jazz Messengers. Op 15 april 1959 werden live-opnamen gemaakt van de Blue Note label in Birdland in New York. De bezetting op deze opname van de groep is Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en uiteraard Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u in deze uitzending 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Hank Mobley. Het tweede stuk, Justice, is geschreven door Thelonious Monk en is gebaseerd op het akkoordenschema van de standaard Just You, Just Me. Later kreeg het de titel Evidence.
1: Ladies and gentlemen, once again, good evening. And welcome to Jazz Corner of the World, Blue Note Records exclusive recording star, Art Blakey and his Jazz Messengers. We're gonna get started now. I want you to get together and give them a nice round of applause. How about a nice hand for Art Blakey? Everybody, come on, everybody. Art Blakey! Art Blakey!

0: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 15 april 1959 in Birdland, New York. In de bezetting hoort u Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en Art Blakey drums. De combinatie van Lee Morgan en Hank Mobley was een gouden frontline voor de groep. Hun timing, swing, frasering, voordracht en het gevoel voor de blues komen op deze opname zeer sterk naar voren. Beide solisten en de enorme drive en swing van de ritmesectie en de interactie met Blakey bevestigen hiermee als alle belangrijke kenmerken van de hardbop. Later hebben beide heren in diverse combinaties samen nog verschillende opnamen gemaakt. U zult ze ongetwijfeld nog wel een aantal keren tegenkomen in dit programma.
1: If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing. Ladies and gentlemen.

0: U hoorde live-opname van Art Blakey en The Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 15 april 1959 in New York. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze live-opname. In hetzelfde jaar, 1959, geeft deze groep in dezelfde bezetting nog een concert op het beroemde Newport Jazz Festival, waarvan de opname onlangs het licht zagen. Niet lang daarna komt Hank Mobley op een concert niet opdagen en wordt vervangen door tenorsaxofonist Wayne Shorter. Deze laatstgenoemde zou als componist en muzikaal leider zijn eigen stempel op de groep gaan drukken. Art Blakey en The Jazz Messengers zouden weer een nieuw tijdperk ingaan en dat krijgt u te beluisteren in deel 3.
1: Next tune we'll do, ladies and gentlemen. We sincerely hope you enjoy this little ditty by Ray Bryant. One of the brilliant pianists and composers of our city here in New York. The title of it is Chicken and Dumplings.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

Oh, thank you very much. We love you.

luistert naar een live-opname van de Jazz Messengers, opgenomen in Café Bohemia op 23 november 1955 in New York dus. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze historische opname. In 1956 zou pianist Horace Silver de groep verlaten en nam drummer Art Blakey de groep over en krijgt het de naam Art Blakey and the Jazz Messengers, waarover in deel 2 van deze serie meer. Ze zouden niet alleen een begrip worden als groep, maar ook als een instituut waaruit zeer veel grootheden van het jazz zijn voortgekomen.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: In House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met opname uit de jaren 50. We gaan door met een quintet waarin alt-saxofonist Charlie Mariano de andere blazer is. Daarna twee stukken door een sextet met daarin als derde blazer de trompetist Stu Williamson.
1: I'd like to play It Had to Be You.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rosalino. U hoorde de opname uit de jaren 50 in verschillende bezettingen. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor ons programma House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Rosolino leefde van 1926 tot 1978 en hij gold als een van de bekendste trombonisten aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij was zeer productief en speelde in talloze orkesten. Daarnaast zat hij ook nog regelmatig in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem met vroege opname uit 1954. Big band leider Stan Kenton, bij wie Rosolino begin jaren 50 in het orkest zat, bracht voor Capitol Records een serie uit met de titel Kenton Presents. Hierin werden aankomende muzici in kleinere

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige, vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino Quartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

0: Dag luisteraars, welkom bij het programma House of Heart Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een bijzondere opname van het concert door het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Mingus leefde van 1922 tot 1979. Het bijzondere van deze productie is dat die werd gemaakt in Nederland. En wel tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht op 12 augustus 1972. Mingus was toen met de band op tournee door Europa en daar werden ook radioopnamen van gemaakt die inmiddels op cd zijn verschenen. De band had een tamelijk ongebruikelijke samenstelling, maar Mingus werkte graag samen met uiteenlopende muzici. We noemen de namen: John Faddis, trompet, Charles McPherson, altsax, Bobby Jones, tenorsax en klarinet, John Foster, piano, Roy Brooks, slagwerk en uiteraard leider Charles Mingus aan de bas. We horen om te beginnen een lang, suite-achtig stuk van Mingus van ongeveer een half uur, waarin allerlei onverwachte muzikale wendingen plaatsvinden. Helemaal in de stijl van de avontuurlijke en onvoorspelbare Charles Mingus. De titel: My Music Mission.
1: Chops, also written to feature Roy Brooks on drums. It's titled My Music Convention in Milano.

0: Charles McPherson on alto saxophone. That guy right there. Bobby Jones tenor saxophone. John Foster piano. Warren Brooks on drums. John Faddis puppet.
1: In ons programma House of Heart Bop luistert u naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus met opname van een concert uit augustus 1972 in Loosdrecht. Het volgende stuk is een heel bekende compositie van Mingus, Fables of Phobos. En ook hier weer in een uitgebreide versie waarbij iedere muzikant zijn kans krijgt en er sprake is van veel vrijheid en ruimte, maar wel in gebondenheid en met een muzikale structuur. Mingus was vaak een lastige man, maar hij was ook een meester in het stimuleren van zijn medemuzici, waarbij hij als geen ander het beste uit hen kon bovenhalen.

In het programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Deze concertopnamen werden gemaakt in augustus 1972 tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die overigens tot zijn grote genoegen bij dit optreden aanwezig was.

Bij de concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag zijn we aan deel 14 toegekomen van een serie die gewijd is aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In vorige afleveringen was hij te horen in verschillende bezettingen en met talloze bekende solisten. Maar in dit laatste uur van deze serie komt hij in zijn eentje aan bod als solopianist. Thelonious Monk wordt gerekend tot een vertegenwoordiger van de hardbop-stijl, maar hij heeft daarbinnen altijd een bijzondere positie ingenomen. Hij was niet echt een virtuose pianist. Hij onderscheidde zich door zijn aparte timing, zijn melodische improvisaties en vooral door zijn originele eigen composities die nog steeds regelmatig worden uitgevoerd. In dit uur solo-opname uit de jaren 1962 tot en met 1968. Ze werden in de tijd opgenomen voor Columbia Records. Het eerste stuk is een van de bekendste composities van Monk, Round Midnight. Daarna volgen 5 interpretaties van bekende songs uit het standaard jazzrepertoire en daaruit blijkt zijn affiniteit met het verleden.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar solo-opname van pianist en componist Thelonious Monk uit de jaren 1962 tot en met 1968. Hoewel hij meestal als een modernist wordt beschouwd, is zijn solospel hier bijna als een eerbetoon aan de jazz-traditie te beschouwen. Hij doet bijvoorbeeld soms denken aan voorgangers als Fats Waller, maar dan met een duidelijk eigen opvatting. In het volgende blok hoort u om te beginnen twee Monk-composities, Introspection en Ruby, My Dear. Daarna volgen weer een aantal songs uit het standaard jazz-repertoire.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar solo-opname door pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen werden gemaakt voor Columbia Records in de jaren 1962 tot en met 1968. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen en zolang de tijd het toelaat, hoort u Ask Me Now.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 13 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We beginnen dit uur met een kwartet van Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. Deze saxofonist leefde van 1924 tot 1988 en hij had zijn sporen al ruimschoots verdiend in de orkesten van onder andere Billy Eckstein, Dizzy Gillespie, Duke Ellington en Count Basie, voordat hij toetrad tot het kwartet van Thelonious Monk. Deze samenwerking heeft ruim 10 jaar geduurd, namelijk van 1959 tot 1970. En daarbij valt op hoe goed de saxofonist en de pianist elkaar aanvoelden en waar nodig elkaar aanvulden. De andere muzici zijn bassist Larry Gales en drummer Benny Reilly. We horen nu 4 composities van Thelonious Monk en de studioopnamen werden gemaakt in 1967 en 68. Het album werd uitgebracht onder de titel Underground.

U hoorde het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. De studioopnamen waren uit 1967 en 68. Vanaf 1970 zou Monk gaan samenwerken met een andere tenorsaxofonist, namelijk met Paul Jeffrey. Deze had daarvoor ook al een reputatie opgebouwd bij de groepen van onder andere Dizzy Gillespie, Clark Terry en Count Basie. Vanaf 1972 zou Jeffrey ook deel gaan uitmaken van de groepen van bassist Charles Mingus. Maar nu hoort u het kwartet van Thelonious Monk met Paul Jeffrey tijdens het Newport Jazz Festival in 1975. Het repertoire bestaat uit Monk-stukken en de andere muzici zijn bassist Larry Ridley en drummer Tootie Monk. Een gedenkwaardige combinatie, want deze laatste is de zoon van Thelonious Monk. Hij werd geboren in december 1949 en was dus tijdens dit concert pas 35 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar kwartetten van en met pianist en componist Thelonious Monk. De opname in het eerste blok waren uit 1967 en 68 en in het tweede blok uit 1975. In de resterende tijd hoort u nog een deel van Round Midnight, misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk. Ga ik u alvast zeggen dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar deel 12 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Meestal trad hij op in kleine bezetting, omdat zijn eigenzinnige manier van pianospelen dan goed tot uitdrukking kwam. Maar in dit uur horen we hem met zijn eigen composities in een veel groter verband. Componist Hal Overton komt de eer toe dat hij, in samenwerking met Monk, composities voor een tienmans orkest op een uitstekende manier heeft bewerkt, geheel in de stijl van Monk. Deze live-opnamen werden in 1963 gemaakt in het Lincoln Center in New York. U hoort de volgende stukken: Baya, I Mean You en Evidence. Enkele solisten daarbij zijn cornetist Thad Jones, alt-saxofonist Phil Woods, tenor-saxofonist Charlie Rouse, drummer Frank Dunlop en Thelonious Monk natuurlijk zelf achter de piano.